Amoera Okontonkori Okontonkori Diamansanko Otwediampo Otineho Ehuntehunu Nyame Juda Busia Kuomu Jata Ukaebemu Wishensuai Jina